0: Simone Duyneveld voor die twee uurtjes. Good Morning Sunday met Simone.
1: Goedemiddag.
0: Zo, wij draaien ze de lekkere muziek op deze zondagmiddag in de Lunchtime Show bij 24 Disco Germany International. Formerly 24disco.nl. Ja, we zitten in Duitsland sinds een paar jaren. En in januari

Nou, we hebben de lekkerste muziek voor jou op deze zondagmiddag. 20 minuten voor één, zo dadelijk. Dit is 24 Disco Germany International. Formerly 24disco.nl. Deze zondagmiddag, de 20ste september. Vanuit onze studio in het zuiden van het Zuiderland. 16 graden actueel temperatuur buiten. En we hebben lichte regen. Ja, dat is herfst geworden. Ja. Maar man monkelt dat volgende week de zon er weer doorkomt en een beetje warmer wordt. Dus we krijgen misschien toch nog een gouden herfst. Disco, funk en soul classics aan zondagmiddag. Met Weston Williams. 1983, ja, is er iets naar volgen. Once bitten, twice shy. Kent u dat nog? Womack en Womack. Ich liebe diesen Song. Lange nicht mehr gehört und lange nicht mehr gespielt hier auf 24 Disco. Extra für euch. Live is just a ball game.